0: Eerder deze week hoopte ProRail nog dat ze op zondagnacht klaar zouden zijn. Afgelopen maandag ontstond er brand in een kabelgoot naast het spoor, waardoor ongeveer 200 kabels verwoest werden. ProRail zegt dat de herstelwerkzaamheden monnikenwerk zijn, omdat er in één kabel wel tientallen kleinere kabeltjes lopen die allemaal aan elkaar gelast moeten worden en er maar 4 man tegelijk kan werken vanwege de beperkte ruimte. Als alle kabels hersteld zijn, moeten de veiligheidssystemen die ze aansturen nog worden getest en het spoor moet nog worden ontroest. En op de kruising van de Jonkheer de Savornin-Lomanstraat en de burgemeester de Zeeuwstraat in Ridderkerk is een fietser zwaar gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent is de bestuurder van de auto die met de fietser in botsing is gekomen doorgereden. De fietser heeft hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En bijna 3 uur later nog gepland, maar dan is het zover. De Erasmusbrug is weer open voor autoverkeer na 1,5 maand van werkzaamheden aan het wegdek. De brug zou om 4 uur 's middags open gaan voor al het wegverkeer. De gemeente Rotterdam werd alleen onaangenaam verrast dat de borden en de hekken er om 4 uur gewoon nog stonden. Volgens een woordvoerder van de gemeente was het kruispunt op het vasteland nog niet helemaal klaar. De aannemer was daar nog bezig. Daardoor liet de opening even op zich wachten. De asfalt op de brug van de noord- naar de zuidzijde werd vernieuwd. Daarvoor werd ook de tegengestelde richting afgesloten om daar het fietsverkeer overheen te laten gaan. Rond 7:15 konden automobilisten weer gebruik maken van 's lands bekendste brug. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een verkeersongeluk op de Boezemlaan in Rotterdam is één persoon licht gewond geraakt. Ter hoogte van de kruising met de Goudse Rijweg is een auto tegen een andere auto aangereden die stond te wachten bij het stoplicht. De auto die achterop reed belandde vervolgens op de zijkant op de trambaan. Tramverkeer heeft rond 7:00 enige tijd stilgelegen. De auto is ondertussen geborgen en ook de trams rijden weer zoals normaal. En de reparaties aan de kapotte kabelgoot bij station Rotterdam Stadion gaan nog langer duren, zo laat ProRail weten. De spoorbeheerder verwacht dat maandag om 5:00 s'nachts het treinverkeer weer kan worden opgestart. Eerder deze week hoopte ProRail nog dat ze op zondagnacht klaar zouden zijn. Afgelopen maandag ontstond er brand in een kabelgoot naast het spoor, waardoor ongeveer 200 kabels verwoest werden. ProRail zegt dat de herstelwerkzaamheden monnikenwerk zijn, omdat er in één kabel wel tientallen kleinere kabeltjes lopen die allemaal aan elkaar gelast moeten worden en er maar 4 man tegelijk kan werken vanwege de beperkte ruimte. Als alle kabels hersteld zijn, moeten de veiligheidssystemen die ze aansturen nog worden getest en het spoor moet nog worden ontroest. En op de kruising van de Jonkheer de Savornin-Lomanstraat en de burgemeester de Zeeuwstraat in Ridderkerk is een fietser zwaar gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent is de bestuurder van de auto die met de fietser in botsing is gekomen doorgereden. De fietser heeft hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En bijna 3:00 later nog gepland, maar dan is het zover. De Erasmusbrug is weer open voor autoverkeer na 1,5 maand van werkzaamheden aan het wegdek. De brug zou om 4:00 smiddags open gaan voor al het wegverkeer. De gemeente Rotterdam werd alleen onaangenaam verrast dat de borden en de hekken er om 4:00 gewoon nog stonden. Volgens een woordvoerder van de gemeente was het kruispunt op het vasteland nog niet helemaal klaar. De aannemer was daar nog bezig. Daardoor liet de opening even op zich wachten. De asfalt op de brug van de noord naar de zuidzijde werd vernieuwd. Daarvoor werd ook de tegengestelde richting afgesloten om daar het fietsverkeer overheen te laten gaan. Rond 7:15 konden automobilisten weer gebruik maken van 's lands bekendste brug. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een verkeersongeluk op de Boezemlaan in Rotterdam is één persoon licht gewond geraakt. Ter hoogte van de kruising met de Goudse Rijweg is een auto tegen een andere auto aangereden die stond te wachten bij het stoplicht. De auto die achterop reed belandde vervolgens. Op maandag ontstond er brand in een kabelgoot naast het spoor, waardoor ongeveer 200 kabels verwoest werden. ProRail zegt dat de herstelwerkzaamheden monnikenwerk zijn, omdat er in één kabel wel tientallen kleinere kabeltjes lopen die allemaal aan elkaar gelast moeten worden en er maar 4 man tegelijk kan werken vanwege de beperkte ruimte. Als alle kabels hersteld zijn, moeten de veiligheidssystemen die ze aansturen nog worden getest en het spoor moet nog worden ontroest. En op de kruising van de Jonkheer de Savornin-Lomanstraat en de burgemeester de Zeeuwstraat in Ridderkerk is een fietser zwaar gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent is de bestuurder van de auto die met de fietser in botsing is gekomen doorgereden. De fietser heeft hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En bijna 3 uur later nog gepland, maar dan is het zover. De Erasmusbrug is weer open voor autoverkeer na 1,5 maand van werkzaamheden aan het wegdek. De brug zou om 4 uur 's middags open gaan voor al het wegverkeer. De gemeente Rotterdam werd alleen onaangenaam verrast dat de borden en de hekken er om 4 uur gewoon nog stonden. Volgens een woordvoerder van de gemeente was het kruispunt op het vasteland nog niet helemaal klaar. De aannemer was daar nog bezig. Daardoor liet de opening even op zich wachten. De asfalt op de brug van de noord naar de zuidzijde werd vernieuwd. Daarvoor werd ook de tegengestelde richting afgesloten om daar het fietsverkeer overheen te laten gaan. Rond 7:15 konden automobilisten weer gebruik maken van 's lands bekendste brug. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4.

0: Mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een verkeersongeluk op de Boezemlaan in Rotterdam is één persoon licht gewond geraakt. Ter hoogte van de kruising met de Goudse Rijweg is een auto tegen een andere auto aangereden die stond te wachten bij het stoplicht. De auto die achterop reed belandde vervolgens op de zijkant op de trambaan. Tramverkeer heeft rond 7 uur enige tijd stilgelegen. De auto is ondertussen geborgen en ook de trams rijden weer zoals normaal. En de reparaties aan de kapotte kabelgoot bij station Rotterdam Stadion gaan nog langer duren, zo laat ProRail weten. De spoorbeheerder verwacht dat maandag om 5 uur 's nachts het treinverkeer weer kan worden opgestart. Eerder deze week hoopte ProRail nog dat ze op zondagnacht klaar zouden zijn. Afgelopen maandag ontstond er brand in een kabelgoot naast het spoor, waardoor ongeveer 200 kabels verwoest werden. ProRail zegt dat de herstelwerkzaamheden monnikenwerk zijn, omdat er in één kabel wel tientallen kleinere kabeltjes lopen die allemaal aan elkaar gelast moeten worden en er maar 4 man tegelijk kan werken vanwege de beperkte ruimte. Als alle kabels hersteld zijn, moeten de veiligheidssystemen die ze aansturen nog worden getest en het spoor moet nog worden ontroest. En op de kruising van de Jonkheer de Savornin-Lomanstraat en de burgemeester de Zeeuwstraat in Ridderkerk is een fietser zwaar gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent is de bestuurder van de auto die met de fietser in botsing is gekomen doorgereden. De fietser heeft hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En bijna 3 uur later dan gepland, maar dan is het zover. De Erasmusbrug is weer open voor autoverkeer na 1,5 maand van werkzaamheden aan het wegdek. De brug zou om 4 uur 's middags open gaan voor al het wegverkeer. De gemeente Rotterdam werd alleen onaangenaam verrast dat de borden en de hekken er om 4 uur gewoon nog stonden. Volgens een woordvoerder van de gemeente was het kruispunt op het vasteland nog niet helemaal klaar. De aannemer was daar nog bezig. Daardoor liet de opening even op zich wachten. Het asfalt op de brug van de noord naar de zuidzijde werd vernieuwd. Daarvoor werd ook de tegengestelde richting afgesloten om daar het fietsverkeer overheen te laten gaan. Rond 7:15 konden automobilisten weer gebruik maken van 's lands bekendste brug. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een verkeersongeluk op de Boezemlaan in Rotterdam is één persoon licht gewond geraakt. Ter hoogte van de kruising met de Goudse Rijweg is een auto tegen een andere auto aangereden die stond te wachten bij het stoplicht. De auto die achterop reed belandde vervolgens op de zijkant op de trambaan. Tramverkeer heeft rond 7 uur enige tijd stilgelegen. De auto is ondertussen geborgen en ook de trams rijden weer zoals normaal. En de reparaties aan de kapotte kabelgoot bij station Rotterdam Stadion gaan nog langer duren, zo laat ProRail weten. De spoorbeheerder verwacht dat maandag om 5 uur 's nachts het treinverkeer weer kan worden opgestart. Eerder deze week hoopte ProRail nog dat ze op zondagnacht klaar zouden zijn. Afgelopen maandag ontstond er brand in een kabelgoot naast het spoor, waardoor ongeveer 200 kabels verwoest werden. ProRail zegt dat de herstelwerkzaamheden monnikenwerk zijn, omdat er in één kabel wel tientallen kleinere kabeltjes lopen die allemaal aan elkaar gelast moeten worden en er maar 4 man tegelijk kan werken vanwege de beperkte ruimte. Als alle kabels hersteld zijn, moeten de veiligheidssystemen die ze aansturen nog worden getest en het spoor moet nog worden ontroest. En op de kruising van de Jonkheer, de Savornin-Lomanstraat en de burgemeester de Zeeuwstraat in Ridderkerk is een fietser zwaar gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent is de bestuurder van de auto die met de fietser in botsing is gekomen doorgereden. De fietser heeft hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En bijna 3 uur later nog gepland, maar dan is het zover. De Erasmusbrug is weer open voor autoverkeer na 1,5 maand van werkzaamheden aan het wegdek. De brug zou om 4 uur 's middags open gaan voor al het wegverkeer. De gemeente Rotterdam werd alleen onaangenaam verrast dat de borden en de hekken er om 4 uur gewoon nog stonden. Volgens een woordvoerder van de gemeente was het kruispunt op het vasteland nog niet helemaal klaar. De aannemer was daar nog bezig. Daardoor liet de opening even op zich wachten. De asfalt op de brug van de noord- naar de zuidzijde werd vernieuwd. Daarvoor werd ook de tegengestelde richting afgesloten om daar het fietsverkeer overheen te laten gaan. Rond 7:15 konden automobilisten weer gebruik maken van 's lands bekendste brug. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: could break my heart.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard waarschuwt voor een nepinzameling voor het bestrijden van Amerikaanse rivierkreeften. De inzameling zou uit naam zijn van het Hoogheemraadschap, maar die spreekt dit tegen. Mensen wordt gevraagd om alert te zijn als iemand zich voordoet als een medewerker en vervolgens om geld of persoonlijke gegevens vraagt. In Krimpen aan de IJssel zijn 4 wethouders benoemd. 2 van Samen voor Krimpen, Saskia Bijl van Schoten en Wilco Slotboom-Zijdijk. En 2 van de SGP, Hugo van der Wal en Anton Brandt. Saskia Bijl van Schoten en Wilco Slotboom-Zijdijk waren 8 jaar raadslid en onder andere lijsttrekker en fractievoorzitter. Anton Brandt was 6 jaar raadslid in Krimpen aan de IJssel. En Hugo van der Wal was al wethouder sinds juli 2020. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 3 juli. Vandaag waren er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Het bleef overal droog. En er stond een matige wind, een windkant 3 tot 4 uit een west-noordwestelijke richting. De temperatuur schommelde vanmiddag rond de 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht is het vrij en rustig en koelt af naar ongeveer 14 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afwisselen met stapelwolken en mooie weerwolken. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur wat hoger dan vandaag, zo'n 23 lokaal 24 graden. Op zondag waait de wind uit de west-noordwestelijke richting. Opnieuw een afwisseling van wolkenvelden met zonnige perioden. En een minimumtemperatuur van 17 en de maximumtemperatuur dan een fractie lager, zo'n 21 tot 22 graden. Op maandag dan een maximumtemperatuur van 23 tot 24 graden, met opnieuw wolken en zonnige perioden, een matige wind uit het westen, overal droog. In de nacht van maandag op dinsdag en dinsdagmorgen is er een kleine kans op een lokale bui. Daarna breekt dinsdag in de middag de zon weer door. Er waait dan een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 16 graden wordt het dinsdagmiddag rond de 21 tot 22 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een verkeersongeluk op de Boezemlaan in Rotterdam is één persoon licht gewond geraakt. Ter hoogte van de kruising met de Goudse Rijweg is een auto tegen een andere auto aangereden die stond te wachten bij het stoplicht. De auto die achterop reed belandde vervolgens op de zijkant op de trambaan. Tramverkeer heeft rond 7 uur enige tijd stilgelegen. De auto is ondertussen geborgen en ook de trams rijden weer zoals normaal. En de reparaties aan de kapotte kabelgoot bij station Rotterdam Stadion gaan nog langer duren, zo laat ProRail weten. De spoorbeheerder verwacht dat maandag om 5 uur 's nachts het treinverkeer weer kan worden opgestart. Eerder deze week hoopte ProRail nog dat ze op zondagnacht klaar zouden zijn. Afgelopen maandag ontstond er brand in een kabelgoot naast het spoor, waardoor ongeveer 200 kabels verwoest werden. ProRail zegt dat de herstelwerkzaamheden monnikenwerk zijn, omdat er in één kabel wel tientallen kleinere kabeltjes lopen die allemaal aan elkaar gelast moeten worden en er maar 4 man tegelijk kan werken vanwege de beperkte ruimte. Als alle kabels hersteld zijn, moeten de veiligheidssystemen die ze aansturen nog worden getest en het spoor moet nog worden ontroest. En op de kruising van de Jonkheer de Savornin-Lomanstraat en de burgemeester de Zeeuwstraat in Ridderkerk is een fietser zwaar gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent is de bestuurder van de auto die met de fietser in botsing is gekomen doorgereden. De fietser heeft hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En bijna 3 uur later nog gepland, maar dan is het zover. De Erasmusbrug is weer open voor autoverkeer na 1,5 maand van werkzaamheden aan het wegdek. De brug zou om 4 uur 's middags open gaan voor al het wegverkeer. De gemeente Rotterdam werd alleen onaangenaam verrast dat de borden en de hekken er om 4 uur gewoon nog stonden. Volgens een woordvoerder van de gemeente was het kruispunt op het vasteland nog niet helemaal klaar. De aannemer was daar nog bezig. Daardoor liet de opening even op zich wachten. De asfalt op de brug van de noord naar de zuidzijde werd vernieuwd. Daarvoor werd ook de tegengestelde richting afgesloten om daar het fietsverkeer overheen te laten gaan. Rond 7:15 konden automobilisten weer gebruik maken van 's lands bekendste brug. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard waarschuwt voor een nep-inzameling voor het bestrijden van Amerikaanse rivierkreeften. De inzameling zou uit naam zijn van het Hoogheemraadschap, maar die spreekt dit tegen. Mensen wordt gevraagd om alert te zijn als iemand zich voordoet als een medewerker en vervolgens om geld of persoonlijke gegevens vraagt. In Krimpen aan de IJssel zijn 4 wethouders benoemd. 2 van Samen voor Krimpen, Saskia Bijl van Schoten en Wilco Slotboom-Zijdijk. En 2 van de SGP, Hugo van der Wal en Anton Brandt. Saskia Bijl van Schoten en Wilco Slotboom-Zijdijk waren 8 jaar raadslid en onder andere lijsttrekker en fractievoorzitter. Anton Brandt was 6 jaar raadslid in Krimpen aan de IJssel. En Hugo van der Wal was al wethouder sinds juli 2020. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 3 juli. Vandaag waren er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Het bleef overal droog. En er stond een matige wind, een windkracht 3 tot 4 uit een west-noordwestelijke richting. De temperatuur schommelde vanmiddag rond de 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht is het vrij en rustig en koelt af naar ongeveer 14 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met stapelwolken en mooie weerwolken. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur wat hoger dan vandaag, zo'n 23 lokaal 24 graden. Op zondag waait de wind uit een west-noordwestelijke richting. Opnieuw een afwisseling van wolkenvelden met zonnige perioden. En een minimumtemperatuur van 17 en de maximumtemperatuur dan een fractie lager, zo'n 21 tot 22 graden. Op maandag dan een maximumtemperatuur van 23 tot 24 graden, met opnieuw wolken en zonnige perioden. Een matige wind uit het westen, overal droog. In de nacht van maandag op dinsdag en dinsdagmorgen is er kleine kans op een lokale bui. Daarna breekt dinsdag in de middag de zon weer door. Er waait dan een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 16 graden wordt het dinsdagmiddag rond de 21 tot 22 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een verkeersongeluk op de Boezemlaan in Rotterdam is één persoon licht gewond geraakt. Ter hoogte van de kruising met de Goudse Rijweg is een auto tegen een andere auto aangereden die stond te wachten bij het stoplicht. De auto die achterop reed belandde vervolgens op de zijkant op de trambaan. Tramverkeer heeft rond 7 uur enige tijd stilgelegen. De auto is ondertussen geborgen en ook de trams rijden weer zoals normaal. En de reparaties aan de kapotte kabelgoot bij station Rotterdam Stadion gaan nog langer duren, zo laat ProRail weten. De spoorbeheerder verwacht dat maandag om 5 uur 's nachts het treinverkeer weer kan worden opgestart. Eerder deze week hoopte ProRail nog dat ze op zondagnacht klaar zouden zijn. Afgelopen maandag ontstond er brand in een kabelgoot naast het spoor, waardoor ongeveer 200 kabels verwoest werden. ProRail zegt dat de herstelwerkzaamheden monnikenwerk zijn, omdat er in één kabel wel tientallen kleinere kabeltjes lopen die allemaal aan elkaar gelast moeten worden en er maar 4 man tegelijk kan werken vanwege de beperkte ruimte. Als alle kabels hersteld zijn, moeten de veiligheidssystemen die ze aansturen nog worden getest en het spoor moet nog worden ontroest. En op de kruising van de Jonkheer de Savornin-Lomanstraat en de burgemeester de Zeeuwstraat in Ridderkerk is een fietser zwaar gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent is de bestuurder van de auto die met de fietser in botsing is gekomen doorgereden. De fietser heeft hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En bijna 3 uur later nog gepland, maar dan is het zover. De Erasmusbrug is weer open voor autoverkeer na 1,5 maand van werkzaamheden aan het wegdek. De brug zou om 4 uur 's middags open gaan voor al het wegverkeer. De gemeente Rotterdam werd alleen onaangenaam verrast dat de borden en de hekken er om 4 uur gewoon nog stonden. Volgens een woordvoerder van de gemeente was het kruispunt op het vasteland nog niet helemaal klaar. De aannemer was daar nog bezig. Daardoor liet de opening even op zich wachten. De asfalt op de brug van de noord- naar de zuidzijde werd vernieuwd. Daarvoor werd ook de tegengestelde richting afgesloten om daar het fietsverkeer overheen te laten gaan. Rond 7:15 konden automobilisten weer gebruik maken van 's lands bekendste brug. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws...

0: C'est mon dernier mot.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard waarschuwt voor een nep-inzameling voor het bestrijden van Amerikaanse rivierkreeften. De inzameling zou uit naam zijn van het Hoogheemraadschap, maar die spreekt dit tegen. Mensen wordt gevraagd om alert te zijn als iemand zich voordoet als een medewerker en vervolgens om geld of persoonlijke gegevens vraagt. In Krimpen aan de IJssel zijn 4 wethouders benoemd. 2 van Samen voor Krimpen, Saskia Bijl van Schoten en Wilco Slotboom-Zijdijk. En 2 van de SGP, Hugo van der Wal en Anton Brandt. Saskia Bijl van Schoten en Wilco Slotboom-Zijdijk waren 8 jaar raadslid en onder andere lijsttrekker en fractievoorzitter. Anton Brandt was 6 jaar raadslid in Krimpen aan de IJssel. En Hugo van der Wal was al wethouder sinds juli 2020. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zaterdag 4 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden met loofgedrag zien er steeds meer wolkenvelden. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag rond de 23 graden. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen. En het koelt af naar ongeveer de 17 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, slechts af en toe breekt de zon door. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog, er zijn kleine kansen op lokale bui. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. In de middag wordt het zo'n 22 graden. Op maandag zijn er wolkenvelden en af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op dinsdag zijn er kleine kansen op lokale bui. Er zijn vrij veel wolkenvelden. Slechts af en toe zijn er opklaringen. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 17 wordt het in de middag zo'n 22 graden. Op woensdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait dan een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En woensdagmiddag wordt het zo'n 23 tot 24 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Aris van Meteren. En dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het WK-sprookje van Kaapverdië zit erop. Kaapverdianen maakten het tegenstander Argentinië wel flink lastig om de achtste finales te bereiken. In Miami werd Kaapverdië pas na verlenging verslagen. Het werd 3-2. Beide Kaapverdische goals hadden een Rotterdams tintje. De eerste was van Diroy Duarte, de tweede van Sidney Cabral. Onder de kijkers naar de wedstrijd in Rotterdam overheerste na afloop de trots op het team. Dat een land als Kaapverdië met 500.000 inwoners het regerend wereldkampioen Argentinië zo lastig kan maken, tekenden we op. De politie onderzoekt een mogelijke beschieting vanuit een auto in Rotterdam-Zevenkamp. Getuigen zeggen dat vanuit de wagen is gericht op een groep jongeren op een balkon van een flat aan de Victor van Vlieslandstraat. Niemand raakte gewond. De politie heeft niemand aangehouden. In Ridderkerk is gisteravond een jongen op een elektrische mountainbike geschept. Dat gebeurde op de kruising van de Jonkheer de Sauvin in Lomansstraat en de burgemeester de Zeeuwstraat. Het gebeurde op een fiets op een zebrapad. Volgens een 112-correspondent stond de auto die de fietser schepte nog op de plek van het ongeluk, maar is de bestuurder gevlucht. Hij liet in zijn vlucht wel een bebloed briefje van €50 achter, zo vertelt de 112-correspondent. De politie heeft met een helikopter gezocht naar de verdachte, maar niemand meer gevonden. De fietser die is met een hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. De drones die eind vorig jaar gezien waren boven vliegbasis Volkel in Eindhoven zijn hoogstwaarschijnlijk bestuurd vanaf Russische schepen. Die lagen op dat moment voor de Nederlandse kust, zeggen Britse onderzoekers. De onderzoekers van een denktank bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen van de afgelopen 2 jaar. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. In totaal waren er volgens de denktank 9 incidenten in Nederland. Het doel van de Russische operatie zou zijn geweest om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het weer vandaag vriendelijk weer met geregeld zon. Blijft droog, tot 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt. Kan er wat regen gaan vallen. Het koelt vannacht niet veel verder af dan 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Automobilisten die de komende weken gebruik maken van de A20 richting Kleinpolderplein of Hoek van Holland moeten rekening houden met flinke verkeershinder. Er wordt gewerkt aan de weg en daarom is die snelweg tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein volledig afgesloten. Dat is al vanaf gisteren 3 juli 10 uur in de avond tot vrijdag 17 juli 5 uur in de ochtend. Het asfalt wordt vernield, voegovergangen worden vervangen, vangrails wordt aangepakt en er vinden reparaties plaats aan bruggen en viaducten. Daarnaast worden bermen aangepast om regenwater beter af te kunnen voeren. Verkeer vanuit Gouda en Utrecht richting Hoek van Holland wordt omgeleid via de A12, A4 en A13. Verkeer op de Rotterdamse Ring krijgt het advies de A16, A15 en A4 te volgen. De fractie van Leefbaar Capelle heeft de 23-jarige Alain Molengraaf verkozen tot fractievoorzitter. Hij volgt Benne Kerver op, die van partijleider en fractievoorzitter nu overgaat naar de functie van wethouder. Alain Molengraaf werd in 2022 als 18-jarige verkozen tot raadslid. Het jongste raadslid toen zette zich afgelopen raadsperiode vooral in voor voorrang voor Capelse woningzoekenden, meer betaalbare woningbouw en het betrekken van Capelse jongeren. In het dagelijks leven is Molengraaf student aan de Universiteit van Leiden. De kanaalbrug in Moordrecht is weer geopend na onderhoudswerkzaamheden. Vrijdagmiddag werd de brug officieel geopend en kon verkeer en voetgangers weer het water via de gebruikelijke manier oversteken. Het brugdek is vervangen en ook zijn alle beweegbare onderdelen gereviseerd. Er ligt nu een dikker brugdek, zodat deze het zwaardere hedendaagse verkeer goed aan kan. Na het onderhoud kan de brug weer minimaal 25 jaar mee. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 4 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden, met loop van de dag zien er steeds meer wolkenvelden. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 23 graden. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen en het koelt af naar ongeveer de 17 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, slechts af en toe breekt de zon door. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en zijn kleine kansen op lokale bui. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. In de middag wordt het zo'n 22 graden. Op maandag zijn er wolkenvelden en af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op dinsdag zijn er kleine kansen op lokale bui. Er zijn vrij veel wolkenvelden, slechts af en toe zijn er opklaringen. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 17 wordt het in de middag zo'n 22 graden. Op woensdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait dan een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En woensdagmiddag wordt het zo'n 23 tot 24 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Naast teleurstelling overheerst vooral trots na de uitschakeling van Kaapverdi op het WK. Er was verlenging nodig waarna Argentinië uiteindelijk met 3-2 aan het langste eind trok. En de moeite die dat kostte maakte heel wat goed.
2: Dat wij Argentinië zo lastig kunnen maken, regerend wereldkampioen, we gooien misschien wel iets meer dan trots.
3: Mensen weten nu wie we zijn. Ik hoef niet meer te zeggen waar ik vandaan kom.
4: Kijkt de wereld nu anders naar Kaapverdi na dit WK?
5: Zeker, zeker. We hebben eigenlijk Kaapverdi op de map gezet.
6: Ja, helaas niet ver gekomen.
4: Niet ver gekomen, hallo zeg.
6: Ja, oké, wel ver gekomen. We zijn eigenlijk wel heel ver gekomen eigenlijk wel, ja.
7: En als we zo eruit moeten, dan op deze manier.
1: Beide Kaapverdische goals hadden een Rotterdams tintje. De eerste was van Diroy Duarte, de tweede van Sidney Cabral. Duarte is trots.
8: Mooiste van je carrière?
9: Niet mooiste goal, maar wel natuurlijk, natuurlijk de...
8: De belangrijkste.
9: Is de belangrijkste, de mooiste wel. Ja, dat is eigenlijk wel ja, het mooiste. Maar ja, het mooiste, zeker. Wat we hebben neergezet is gewoon prachtig. Kaapverdi op de map gezet. Ja, dat is gewoon wat ons doel was. En we zijn blij dat we dat kunnen doen.
1: Ook Egypte en Colombia plaatsen zich vannacht voor de 8e finales. Egypte nam de strafschoppen beter dan Australië, nadat het in de reguliere speeltijd 1-1 was geworden. En Colombia won met 1-0 van Ghana. De politie onderzoekt een mogelijke beschieting van een auto vannacht in Rotterdam-Prins Alexander. De wagen zou zijn beschoten bij een tankstation aan de Jacques Dutilweg. Op foto's is schade aan een portier te zien en ook ligt de ruit van het portier eruit. Op straat is een huls gevonden. Niemand raakte gewond. Volgens 1&2 journalisten is aan de beschieting een verkeersruzie vooraf gegaan. Slachtoffers zouden compensatie moeten krijgen als rechtszaken te lang duren, vinden slachtofferhulp, slachtofferadvocaten en Tweede Kamerleden. Ze reageren op onderzoek van RTL Nieuws, waaruit blijkt dat honderden daders strafvermindering hebben gekregen na vertraging van hun proces. Het gaat om verdachten van misdrijven als moord en verkrachting. Slachtofferadvocaten vinden het niet kunnen dat er in zulke gevallen niks is geregeld voor slachtoffers en nabestaanden. En zij stellen voor om elke dag dat rechtszaken te lang duren slachtoffers een bedrag te geven van 120 euro. Dus hetzelfde bedrag als verdachten krijgen als ze onterecht vastzitten. Het weer, het is vriendelijk weer vandaag met geregeld zon. Het blijft droog en de temperatuur vandaag 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
10: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
11: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Automobilisten die de komende weken gebruik maken van de A20 richting Kleinpolderplein of Hoek van Holland moeten rekening houden met flinke verkeershinder. Er wordt gewerkt aan de weg en daarom is die snelweg tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein volledig afgesloten. Dat is al vanaf gisteren 3 juli 10 uur in de avond tot vrijdag 17 juli 5 uur in de ochtend. Het asfalt wordt vernield, voegovergangen worden vervangen, vangrails wordt aangepakt en er vinden reparaties plaats aan bruggen en viaducten. Daarnaast worden bermen aangepast om regenwater beter af te kunnen voeren. Verkeer vanuit Gouda en Utrecht richting Hoek van Holland wordt omgeleid via de A12, A4 en A13. Verkeer op de Rotterdamse Ring krijgt het advies de A16, A15 en A4 te volgen. De fractie van Leefbaar Capelle heeft de 23-jarige Alain Molengraaf verkozen tot fractievoorzitter. Hij volgt Benne Kerver op, die van partijleider en fractievoorzitter nu overgaat naar de functie van wethouder. Alain Molengraaf werd in 2022 als 18-jarige verkozen tot raadslid. Het jongste raadslid toen zette zich afgelopen raadsperiode vooral in voor voorrang voor Capelse woningzoekenden, meer betaalbare woningbouw en het betrekken van Capelse jongeren. In het dagelijks leven is Molengraaf student aan de Universiteit van Leiden. De kanaalbrug in Moordrecht is weer geopend na onderhoudswerkzaamheden. Vrijdagmiddag werd de brug officieel geopend en kon verkeer en voetgangers weer het water via de gebruikelijke manier oversteken. Het brugdek is vervangen en ook zijn alle beweegbare onderdelen gereviseerd. Er ligt nu een dikker brugdek, zodat deze het zwaardere hedendaagse verkeer goed aan kan. Na het onderhoud kan de brug weer minimaal 25 jaar mee. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 4 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden met loofgedrag zien er steeds meer wolkenvelden. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 23 graden. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen. En het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, slechts af en toe breekt de zon door. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Er zijn kleine kansen op lokale bui. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. In de middag wordt het zo'n 22 graden. Op maandag zijn er wolkenvelden en af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op dinsdag zijn er kleine kansen op lokale bui. Er zijn vrij veel wolkenvelden, slechts af en toe zijn er opklaringen. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 17 wordt het in de middag zo'n 22 graden. Op woensdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait dan een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En woensdagmiddag wordt het zo'n 23 tot 24 graden.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Na de teleurstelling vannacht overheerst vooral de trots na de uitschakeling van Kaapverdi op het WK door Argentinië. Er was verlenging nodig, waarna Argentinië uiteindelijk met 3-2 aan het langste eind trok. En de moeite die dat kostte, maakte wel iets goed.
2: Dat wij Argentinië zo lastig kunnen maken, regerend wereldkampioen, maar gooi misschien wel iets meer dan trots.
3: Mensen weten nu wie we zijn. Ik hoef niet meer te zeggen waar ik vandaan kom.
4: Kijkt de wereld nu anders naar Kaapverdi na dit WK?
5: Zeker, zeker. We hebben eigenlijk Kaapverdi op de map gezet.
6: Ja, helaas niet ver gekomen, maar...
4: Niet ver gekomen? Hallo zeg.
6: Ja, oké, wel ver gekomen. We zijn eigenlijk wel heel ver gekomen eigenlijk wel, ja.
7: Als we zo eruit moeten, dan op deze manier.
1: Beide Kaapverdische goals vannacht hadden een Rotterdams tintje. Het eerste was van Diroy Duarte, de tweede van Sidney Cabral. Ook Egypte en Colombia plaatsen zich vannacht voor de achtste finales. Egypte nam de strafschoppen beter dan Australië, nadat het in de reguliere speeltijd 1-1 was geworden. En Colombia won met 1-0 van Ghana. De drones die eind vorig jaar gezien waren boven vliegbasis Volkel in Eindhoven zijn hoogstwaarschijnlijk bestuurd vanaf Russische schepen. Die lagen op dat moment voor de Nederlandse kust, zeggen onderzoekers van een Britse denktank. De onderzoekers bekeken in totaal 144 meldingen uit 13 Europese landen van de afgelopen 2 jaar. Vliegbasis Volkel zal sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. In totaal waren er volgens de denktank 9 gevallen in Nederland. Behalve de drones boven de vliegbasis zijn de locaties van de dronewaarnemingen niet met name genoemd in het rapport. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Sparta gaat samenwerken met VV Naaldwijk, VV Brielen en VV Wieldrecht uit Dordrecht. De Rotterdammers helpen bij de ontwikkeling van de jeugdopleiding van de amateurclubs. Trainers kunnen stage volgen op het kasteel en er komen oefenwedstrijden tussen selectieteams. Sparta hoopt met de samenwerking de clubs te helpen bij talentontwikkeling, bij de begeleiding en het delen van kennis. VV Naaldwijk hoopt ook wat op te steken van de ervaring van Sparta met vrouwenvoetbal. Het weer, het is vriendelijk weer vandaag. Geregeld zon, het blijft droog en het wordt 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
11: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met VV marcheert. Kom je ook kijken?
12: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
13: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
14: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
15: Jazeker, heel belangrijk.
13: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Automobilisten die de komende weken gebruik maken van de A20 richting Kleinpolderplein of Hoek van Holland moeten rekening houden met flinke verkeershinder. Er wordt gewerkt aan de weg en daarom is die snelweg tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein volledig afgesloten. Dat is al vanaf gisteren 3 juli 10 uur in de avond tot vrijdag 17 juli 5 uur in de ochtend. Het asfalt wordt vernield, voegovergangen worden vervangen, vangrails wordt aangepakt en er vinden reparaties plaats aan bruggen en viaducten. Daarnaast worden bermen aangepast om regenwater beter af te kunnen voeren. Verkeer vanuit Gouda en Utrecht richting Hoek van Holland wordt omgeleid via de A12, A4 en A13. Verkeer op de Rotterdamse Ring krijgt het advies de A16, A15 en A4 te volgen. De fractie van Leefbaar Capelle heeft de 23-jarige Alain Molengraaf verkozen tot fractievoorzitter. Hij volgt Benne Kerver op, die van partijleider en fractievoorzitter nu overgaat naar de functie van wethouder. Alain Molengraaf werd in 2022 als 18-jarige verkozen tot raadslid. Het jongste raadslid toen zette zich afgelopen raadsperiode vooral in voor voorrang voor Capelse woningzoekenden, meer betaalbare woningbouw en het betrekken van Capelse jongeren. In het dagelijks leven is Molengraaf student aan de Universiteit van Leiden. De kanaalbrug in Moordrecht is weer geopend na onderhoudswerkzaamheden. Vrijdagmiddag werd de brug officieel geopend en kon verkeer en voetgangers weer het water via de gebruikelijke manier oversteken. Het brugdek is vervangen en ook zijn alle beweegbare onderdelen gereviseerd. Er ligt nu een dikker brugdek, zodat deze het zwaardere hedendaagse verkeer goed aan kan. Na het onderhoud kan de brug weer minimaal 25 jaar mee. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 4 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden met loofgedrag zien er steeds meer wolkenvelden. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 23 graden. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen en het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, slechts af en toe breekt de zon door. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en zijn kleine kans op lokale bui. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. In de middag wordt het zo'n 22 graden. Op maandag zijn er wolkenvelden en af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op dinsdag zijn er kleine kansen op lokale bui. Er zijn vrij veel wolkenvelden, slechts af en toe zijn er opklaringen. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 17 wordt het in de middag zo'n 22 graden. Op woensdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait dan een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En woensdagmiddag wordt het zo'n 23 tot 24 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt een beschieting van een auto vannacht in Rotterdam. De wagen zou vanaf twee locaties zijn beschoten na een verkeersruzie. Dat gebeurde als eerste bij de Boszoom en daarna bij een tankstation aan de Jacques Dutilweg in Prins Alexander. Op foto's is schade aan een portier te zien en ook ligt de ruit van het portier eruit. Op straat is een huls gevonden. Niemand raakte gewond. Bij een brand in de binnenstad van Sneek is een dode gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het vuur was ontstaan in een appartement op de vierde verdieping van het pand aan de Oude Koemarkt. Er was eerder vannacht al gedoe bij het adres. De hulpdiensten waren aan de deur geweest vanwege onrust. Wat er precies aan de hand was, wil de politie in Sneek niet zeggen. Boten kunnen voorlopig niet door de sluis bij Zevenhuizen. De Zevenhuizen verlaat kamp met een technische storing. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voor de sluis is gerepareerd. De sluis ligt op de vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottermeren. En vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Lionel Messi heeft Kaap Verdië gecomplimenteerd na afloop van de WK-wedstrijd vannacht. De sterspeler van Argentinië zei dat het zwaar was om te winnen van de Kaapverdianen. Er was een verlenging voor nodig om door te kunnen naar de achtste finales. Het werd uiteindelijk vannacht 3-2. Beide Kaapverdische goals hadden een Rotterdams tintje. De eerste was van Diroy Duarte, de tweede van Sidney Cabral. Het weer, vriendelijk weer vandaag. Geregeld zon, blijft droog. Vanmiddag 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het dan bewolkt. En kan er ook wat regen gaan vallen. Het koelt niet verder af dan 17 graden. Morgen hebben we een overwegend bewolkte dag. Af en toe zien we de zon. Blijft wel droog. Het wordt morgen 22 graden. Dat zo weer het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Automobilisten die de komende weken gebruik maken van de A20 richting Kleinpolderplein of Hoek van Holland moeten rekening houden met flinke verkeershinder. Er wordt gewerkt aan de weg en daarom is die snelweg tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein volledig afgesloten. Dat is al vanaf gisteren 3 juli 10 uur in de avond tot vrijdag 17 juli 5 uur in de ochtend. Het asfalt wordt vernield, voegovergangen worden vervangen, vangrails wordt aangepakt en er vinden reparaties plaats aan bruggen en viaducten. Daarnaast worden bermen aangepast om regenwater beter af te kunnen voeren. Verkeer vanuit Gouda en Utrecht richting Hoek van Holland wordt omgeleid via de A12, A4 en A13. Verkeer op de Rotterdamse Ring krijgt het advies de A16, A15 en A4 te volgen. De fractie van Leefbaar Capelle heeft de 23-jarige Alain Molengraaf verkozen tot fractievoorzitter. Hij volgt Benne Kerver op, die van partijleider en fractievoorzitter nu overgaat naar de functie van wethouder. Alain Molengraaf werd in 2022 als 18-jarige verkozen tot raadslid. Het jongste raadslid toen zette zich afgelopen raadsperiode vooral in voor voorrang voor Capelse woningzoekenden, meer betaalbare woningbouw en het betrekken van Capelse jongeren. In het dagelijks leven is Molengraaf student aan de Universiteit van Leiden. De kanaalbrug in Moordrecht is weer geopend na onderhoudswerkzaamheden. Vrijdagmiddag werd de brug officieel geopend en kon verkeer en voetgangers weer het water via de gebruikelijke manier oversteken. Het brugdek is vervangen en ook zijn alle beweegbare onderdelen gereviseerd. Er ligt nu een dikker brugdek, zodat deze het zwaardere hedendaagse verkeer goed aan kan. Na het onderhoud kan de brug weer minimaal 25 jaar mee. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 4 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de dag zien er steeds meer wolkenvelden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 23 graden. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen en het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, slechts af en toe breekt de zon door. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en zijn kleine kans op lokale bui. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. In de middag wordt het zo'n 22 graden. Op maandag zijn er wolkenvelden en af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op dinsdag zijn er kleine kansen op lokale bui. Er zijn vrij veel wolkenvelden, slechts af en toe zijn er opklaringen. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 17 wordt het in de middag zo'n 22 graden. Op woensdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait dan een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En woensdagmiddag wordt het zo'n 23 tot 24 graden.

0: más. Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vannacht in Spijkenisse iemand aangehouden na meerdere meldingen van zedenmisdrijven. Details zijn niet bekendgemaakt, maar gisteravond kwam onder meer een burgernetmelding naar buiten. Daarin stond dat de politie op zoek was naar een man van ongeveer 35 jaar in de omgeving van het Hydrapad. Ook vanaf de Baarsveen en de Wezelveen in Spijkenisse zouden meldingen van zedenmisdrijven zijn gekomen, zeggen 112-journalisten. De politie wil dat niet bevestigen. Het Rotterdamse Dunia Festival is morgen na 13 jaar terug van weg geweest. In het Zuiderpark zijn 7 podia met tientallen muzikale acts, een expositie, een culturele markt en een kinderprogramma. Dunia stierf 3 jaar geleden een stille dood na het schrappen van het podiumprogramma van het zomercarnaval, zegt Eva van der Vecht van Dunia.
2: Het Dunia Festival is in 2013 samengegaan met het zomercarnaval in Rotterdam Unlimited. Het podiumprogramma is toen verplaatst naar de Coolsingel, waar op zaterdag dan ook de straatparade plaatsvond. En toen in 2023 dat podiumprogramma binnen Rotterdam Unlimited stopte, dus eigenlijk het Dunia Festival daarbinnen stopte, was het voor ons tijd om na te denken van, goh, zou het Dunia Festival weer op eigen benen kunnen gaan staan?
1: Dunia 2.0 morgen in het Zuiderpark in Rotterdam is gratis, begint om 1 uur 's middags en duurt tot 10 uur. Komende zomer gaan minder Nederlanders op reis. Niet meer dan de helft van de ondervraagden heeft een vakantie gepland, blijkt uit de vakantiemonitor van de ANWB. 2 jaar geleden ging nog 3/4 op vakantie in de zomer. Oorzaak zijn de hoge prijzen in het hoogseizoen. Mensen wijken uit naar mei of september, ziet de ANWB. Wie in juni en augustus wel de koffers pakt, blijft vaker in eigen land, en ook Europese bestemmingen zijn populair. Het weer, vriendelijk weer vandaag, geregeld zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, kan er ook wat regen vallen. Wordt het 17 graden en morgen een overwegend bewolkte dag. Af en toe zon, dan blijft het wel droog en dan wordt het 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Automobilisten die de komende weken gebruik maken van de A20 richting Kleinpolderplein of Hoek van Holland moeten rekening houden met flinke verkeershinder. Er wordt gewerkt aan de weg en daarom is die snelweg tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein volledig afgesloten. Dat is al vanaf gisteren 3 juli 10 uur in de avond tot vrijdag 17 juli 5 uur in de ochtend. Het asfalt wordt vernield, voegovergangen worden vervangen, vangrails wordt aangepakt en er vinden reparaties plaats aan bruggen en viaducten. Daarnaast worden bermen aangepast om regenwater beter af te kunnen voeren. Verkeer vanuit Gouda en Utrecht richting Hoek van Holland wordt omgeleid via de A12, A4 en A13. Verkeer op de Rotterdamse Ring krijgt het advies de A16, A15 en A4 te volgen. De fractie van Leefbaar Capelle heeft de 23-jarige Alain Molengraaf verkozen tot fractievoorzitter. Hij volgt Benne Kerver op, die van partijleider en fractievoorzitter nu overgaat naar de functie van wethouder. Alain Molengraaf werd in 2022 als 18-jarige verkozen tot raadslid. Het jongste raadslid toen zette zich afgelopen raadsperiode vooral in voor voorrang voor Capelse woningzoekenden, meer betaalbare woningbouw en het betrekken van Capelse jongeren. In het dagelijks leven is Molengraaf student aan de Universiteit van Leiden. De kanaalbrug in Moordrecht is weer geopend na onderhoudswerkzaamheden. Vrijdagmiddag werd de brug officieel geopend en kon verkeer en voetgangers weer het water via de gebruikelijke manier oversteken. Het brugdek is vervangen en ook zijn alle beweegbare onderdelen gereviseerd. Er ligt nu een dikker brugdek, zodat deze het zwaardere hedendaagse verkeer goed aan kan. Na het onderhoud kan de brug weer minimaal 25 jaar mee. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 4 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden met loofgewas en steeds meer wolkenvelden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 23 graden. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen en het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, slechts af en toe breekt de zon door. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en zijn kleine kans op lokale bui. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. In de middag wordt het zo'n 22 graden. Op maandag zijn er wolkenvelden en af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op dinsdag zijn er kleine kansen op lokale bui. Er zijn vrij veel wolkenvelden, slechts af en toe zijn er opklaringen. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 17 wordt het in de middag zo'n 22 graden. Op woensdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait dan een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En woensdagmiddag wordt het zo'n 23 tot 24 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vannacht in Spijkenisse iemand aangehouden na meerdere meldingen van zedenmisdrijven. Details zijn niet bekendgemaakt, maar gisteravond kwam onder meer een burgernetmelding naar buiten. Daarin stond dat de politie op zoek was naar een man van ongeveer 35 jaar in de omgeving van het Hydrapad. Ook vanaf de Baarsveen en de Wezelveen in Spijkenisse zouden meldingen van zedenmisdrijven zijn gekomen, zeggen 112-journalisten. De politie wil dat niet bevestigen. Het Rotterdamse Dunja Festival is morgen na 13 jaar terug van weg geweest. In het Zuiderpark zijn 7 podia met tientallen muzikale acts, een expositie, een culturele markt en een kinderprogramma. Dunja stierf 3 jaar geleden een stille dood na het schrappen van het podiumprogramma van het zomercarnaval, zegt Eva van der Vecht van Dunja.
2: Het Dunja Festival is in 2013 samengegaan met het zomercarnaval in Rotterdam Unlimited. Het podiumprogramma is toen verplaatst naar de Coolsingel, waar op zaterdag dan ook de straatparade plaatsvond. En toen in 2023 dat podiumprogramma binnen Rotterdam Unlimited stopte, dus eigenlijk het Dunja Festival daarbinnen stopte, was het voor ons tijd om na te denken van goh, zou het Dunja Festival weer op eigen benen kunnen gaan staan.
1: Dunja 2.0 morgen in het Zuiderpark in Rotterdam is gratis, begint om 1:00 middags en duurt tot 10:00. Komende zomer gaan minder Nederlanders op reis. Niet meer dan de helft van de ondervraagden heeft een vakantie gepland, blijkt uit de vakantiemonitor van de ANWB. 2 jaar geleden ging nog 3/4 op vakantie in de zomer. Oorzaak zijn de hoge prijzen in het hoogseizoen. Mensen wijken uit naar mei of september, ziet de ANWB. Wie in juni en augustus wel de koffers pakt, blijft vaker in eigen land, en ook Europese bestemmingen zijn populair. Het weer, vriendelijk weer vandaag, geregeld zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, kan er ook wat regen vallen. Wordt het 17 graden en morgen een overwegend bewolkte dag. Af en toe zon, dan blijft het wel droog en dan wordt het 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Is IJsselsport op LOK Radio en Radio Capelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Oh, yes. IJsselsport. Oh,

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Automobilisten die de komende weken gebruik maken van de A20 richting Kleinpolderplein of Hoek van Holland moeten rekening houden met flinke verkeershinder. Er wordt gewerkt aan de weg en daarom is die snelweg tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein volledig afgesloten. Dat is al vanaf gisteren 3 juli 10 uur in de avond tot vrijdag 17 juli 5 uur in de ochtend. Het asfalt wordt vernield, voegovergangen worden vervangen, vangrails wordt aangepakt en er vinden reparaties plaats aan bruggen en viaducten. Daarnaast worden bermen aangepast om regenwater beter af te kunnen voeren. Verkeer vanuit Gouda en Utrecht richting Hoek van Holland wordt omgeleid via de A12, A4 en A13. Verkeer op de Rotterdamse Ring krijgt het advies de A16, A15 en A4 te volgen. De fractie van Leefbaar Capelle heeft de 23-jarige Alain Molengraaf verkozen tot fractievoorzitter. Hij volgt Benne Kerver op, die van partijleider en fractievoorzitter nu overgaat naar de functie van wethouder. Alain Molengraaf werd in 2022 als 18-jarige verkozen tot raadslid. Het jongste raadslid toen zette zich afgelopen raadsperiode vooral in voor voorrang voor Capelse woningzoekenden, meer betaalbare woningbouw en het betrekken van Capelse jongeren. In het dagelijks leven is Molengraaf student aan de Universiteit van Leiden. De kanaalbrug in Moordrecht is weer geopend na onderhoudswerkzaamheden. Vrijdagmiddag werd de brug officieel geopend en kon verkeer en voetgangers weer het water via de gebruikelijke manier oversteken. Het brugdek is vervangen en ook zijn alle beweegbare onderdelen gereviseerd. Er ligt nu een dikker brugdek, zodat deze het zwaardere hedendaagse verkeer goed aan kan. Na het onderhoud kan de brug weer minimaal 25 jaar mee. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 4 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden met loop van de dag zien er steeds meer wolkenvelden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 23 graden. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen en het koelt af naar ongeveer de 17 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, slechts af en toe breekt de zon door. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en zijn kleine kansen op lokale bui. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. In de middag wordt het zo'n 22 graden. Op maandag zijn er wolkenvelden en af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op dinsdag zijn er kleine kansen op lokale bui. Er zijn vrij veel wolkenvelden, slechts af en toe zijn er opklaringen. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 17 wordt het in de middag zo'n 22 graden. Op woensdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait dan een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En woensdagmiddag wordt het zo'n 23 tot 24 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
3: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in

0: IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Kapelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De wijkraad Hoogvliet ziet niks in plannen van de gemeente Rotterdam om betaald parkeren in te voeren in de wijk. Het wijkbestuur is een petitie begonnen om de gemeente op te roepen eerst alternatieven te onderzoeken, zoals een betere aanpak van parkeeroverlast. Betaald parkeren lost niks op, zegt de wijkraad, omdat er geen parkeerplaatsen bijkomen. De maatregel jaagt gewoon hoogvlieters op kosten als ze naar de winkel, de dokter of andere voorzieningen willen. De petitie is in een dagtijd ruim 1550 keer getekend. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd een deel van de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein te blokkeren. De demonstratie was vooraf verboden door burgemeester Dijksma. Die vindt het te gevaarlijk om op de snelweg te gaan zitten. Toen vanmiddag 3 auto's het verkeer wilden stilleggen, greep de politie meteen in. Demonstranten die op de vluchtstrook klaar stonden om de weg op te gaan, zijn aangehouden en afgevoerd met arrestantenbussen. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen, zoals ze dat noemen. En ook wil Extinction Rebellion dat er geen olie meer gaat naar Israël. Boskalis in Papendrecht heeft een bestaand schip verbouwd, waardoor er nu kabels en leidingen op zee mee kunnen worden beschermd. De Windpiper was al voor een ander doel gebouwd in China, maar de toenmalige opdrachtgever uit Zuid-Afrika ging failliet, schrijft de Telegraaf. Het schip is bijna 230 meter lang en 40 meter breed. Het ombouwen ervan heeft 1,5 jaar geduurd. En het is nu een drijvende fabriek die stenen bescherming aanlegt voor kabels en leidingen op zee. Maar het vaartuig kan ook fundaties leggen voor windmolenparken. Over wat de ombouw van het schip heeft gekost, wil Boskalis niks kwijt. Sparta gaat samenwerken met VV Naaldwijk, VV Brielen en VV Wieldrecht uit Dordrecht. De Rotterdammers gaan helpen bij de ontwikkeling van de jeugdopleiding van de amateurclubs. Trainers kunnen stage volgen op het kasteel en er komen oefenwedstrijden tussen selectieteams. Sparta hoopt met de samenwerking de clubs te helpen bij talentontwikkeling, de begeleiding en het delen van kennis. VV Naaldwijk wil ook wat opsteken van de ervaring van Sparta met vrouwenvoetbal. Het weer vriendelijk weer vandaag, geregeld zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht dan neemt de bewolking toe, kan er ook wat regen vallen. Het koelt niet verder af dan 17 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, we zien af en toe de zon, maar het blijft droog. 22 graden wordt het dan. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Dit is IJsselsport op LOK Radio en Radio Kapelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Yes! Oh, yes! IJsselsport.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Automobilisten die de komende weken gebruik maken van de A20 richting Kleinpolderplein of Hoek van Holland moeten rekening houden met flinke verkeershinder. Er wordt gewerkt aan de weg en daarom is die snelweg tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein volledig afgesloten. Dat is al vanaf gisteren 3 juli 10 uur in de avond tot vrijdag 17 juli 5 uur in de ochtend. Het asfalt wordt vernield, voegovergangen worden vervangen, vangrails wordt aangepakt en er vinden reparaties plaats aan bruggen en viaducten. Daarnaast worden bermen aangepast om regenwater beter af te kunnen voeren. Verkeer vanuit Gouda en Utrecht richting Hoek van Holland wordt omgeleid via de A12, A4 en A13. Verkeer op de Rotterdamse Ring krijgt het advies de A16, A15 en A4 te volgen. De fractie van Leefbaar Capelle heeft de 23-jarige Alain Molengraaf verkozen tot fractievoorzitter. Hij volgt Benne Kerver op, die van partijleider en fractievoorzitter nu overgaat naar de functie van wethouder. Alain Molengraaf werd in 2022 als 18-jarige verkozen tot raadslid. Het jongste raadslid toen zette zich afgelopen raadsperiode vooral in voor voorrang voor Capelse woningzoekenden, meer betaalbare woningbouw en het betrekken van Capelse jongeren. In het dagelijks leven is Molengraaf student aan de Universiteit van Leiden. De kanaalbrug in Moordrecht is weer geopend na onderhoudswerkzaamheden. Vrijdagmiddag werd de brug officieel geopend en kon verkeer en voetgangers weer het water via de gebruikelijke manier oversteken. Het brugdek is vervangen en ook zijn alle beweegbare onderdelen gereviseerd. Er ligt nu een dikker brugdek, zodat deze het zwaardere hedendaagse verkeer goed aan kan. Na het onderhoud kan de brug weer minimaal 25 jaar mee. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 4 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden met lopende dag zien er steeds meer wolkenvelden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 23 graden. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen en het koelt af naar ongeveer 17 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, slechts af en toe breekt de zon door. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en zijn kleine kans op lokale bui. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. In de middag wordt het zo'n 22 graden. Op maandag zijn er wolkenvelden en af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op dinsdag zijn er kleine kansen op lokale bui. Er zijn vrij veel wolkenvelden, slechts af en toe zijn er opklaringen. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 17 wordt het in de middag zo'n 22 graden. Op woensdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait dan een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En woensdagmiddag wordt het zo'n 23 tot 24 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Kapelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Burgemeester Van der Linden van Lansingerland ontkent dat er plannen zijn voor een mini-kerncentrale in Bleiswijk. In het dorp is onrust ontstaan nu netbeheerder Tennet Bleiswijk in een rapport noemt als mogelijke locatie voor een zogeheten Small Modular Reactor. Van der Linden zegt dat Lansingerland van niks weet. Tennet had van het kabinet de opdracht gekregen om te kijken naar waar het eenvoudigst mini-kerncentrales zijn aan te sluiten op het huidige stroomnet. Dit omdat het te ingewikkeld is om grote kerncentrales in het hoogspanningsnet op te nemen. Het bleek in Bleiswijk eenvoudig te kunnen. Maar het is maar een rekenvoorbeeld, laat ook Tennet weten. Burgemeester Van der Linden zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De gemeente Rotterdam sluit vanavond uit voorzorg delen van het centrum in verband met de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Vanaf 8 uur mag er geen verkeer meer in het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak. En ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zijn dicht. De gemeente laat weten dat de afsluitingen nodig zijn om eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. Na de winst van Marokko op Nederland afgelopen dinsdag stond op verschillende plekken in het centrum van de stad het verkeermuur vast. De aftrap tussen Marokko en Canada is vanavond om 7 uur. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd om een deel van de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein te blokkeren. De demonstratie was vooraf verboden door burgemeester Dijksma. Toen vanmiddag 3 auto's het verkeer wilden stilleggen, greep de politie in. En demonstranten die op de vluchtstrook klaar stonden om de weg op te gaan, zijn aangehouden en afgevoerd. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Boten kunnen voorlopig niet door de sluis bij Zevenhuizen. De Zevenhuizen verlaat kampt met een technische storing. Het OG-maatschap van Schieland en de Krimpende Waard kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voor de sluis weer is gerepareerd. De sluis ligt op de vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottemeren. Vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Het weer, vriendelijk weer vandaag. Periode met zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt. Kan er ook wat regen gaan vallen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, af en toe zon. Dan blijft het wel droog. Tot morgen 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Is IJsselsport op LOK Radio en Radio Kapelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Yes. Oh, yes. IJsselsport.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Automobilisten die de komende weken gebruik maken van de A20 richting Kleinpolderplein of Hoek van Holland moeten rekening houden met flinke verkeershinder. Er wordt gewerkt aan de weg en daarom is die snelweg tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein volledig afgesloten. Dat is al vanaf gisteren 3 juli 10 uur in de avond tot vrijdag 17 juli 5 uur in de ochtend. Het asfalt wordt vernield, voegovergangen worden vervangen, vangrails wordt aangepakt en er vinden reparaties plaats aan bruggen en viaducten. Daarnaast worden bermen aangepast om regenwater beter af te kunnen voeren. Verkeer vanuit Gouda en Utrecht richting Hoek van Holland wordt omgeleid via de A12, A4 en A13. Verkeer op de Rotterdamse Ring krijgt het advies de A16, A15 en A4 te volgen. De fractie van Leefbaar Capelle heeft de 23-jarige Alain Molengraaf verkozen tot fractievoorzitter. Hij volgt Benne Kerver op, die van partijleider en fractievoorzitter nu overgaat naar de functie van wethouder. Alain Molengraaf werd in 2022 als 18-jarige verkozen tot raadslid. Het jongste raadslid toen zette zich afgelopen raadsperiode vooral in voor voorrang voor Capelse woningzoekenden, meer betaalbare woningbouw en het betrekken van Capelse jongeren. In het dagelijks leven is Molengraaf student aan de Universiteit van Leiden. De kanaalbrug in Moordrecht is weer geopend na onderhoudswerkzaamheden. Vrijdagmiddag werd de brug officieel geopend en kon verkeer en voetgangers weer het water via de gebruikelijke manier oversteken. Het brugdek is vervangen en ook zijn alle beweegbare onderdelen gereviseerd. Er ligt nu een dikker brugdek, zodat deze het zwaardere hedendaagse verkeer goed aan kan. Na het onderhoud kan de brug weer minimaal 25 jaar mee. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 4 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden met loop van de dag zien er steeds meer wolkenvelden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 23 graden. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen. En het koelt af naar ongeveer de 17 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, slechts af en toe breekt de zon door. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en zijn kleine kans op lokale bui. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. In de middag wordt het zo'n 22 graden. Op maandag zijn er wolkenvelden en af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden. Op dinsdag zijn er kleine kansen op lokale bui. Er zijn vrij veel wolkenvelden, slechts af en toe zijn er opklaringen. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 17 wordt het in de middag zo'n 22 graden. Op woensdag zijn er flinke zonnige perioden. Er waait dan een matige wind uit de west-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En woensdagmiddag wordt het zo'n 23 tot 24 graden.

0: IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Kapelle. Het is 5:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Burgemeester Van der Linde van Lansingerland ontkent dat er plannen zijn voor een mini-kerncentrale in Bleiswijk. In het dorp is onrust ontstaan nu netbeheerder Tennet Bleiswijk in een rapport noemt als mogelijke locatie voor een zogeheten small modular reactor. Van der Linde zegt dat Lansingerland van niks weet. Tennet had van het kabinet de opdracht gekregen om te kijken naar waar het eenvoudigst mini-kerncentrales zijn aan te sluiten op het huidige stroomnet. Dit omdat het te ingewikkeld is om grote kerncentrales in het hoogspanningsnet op te nemen. Het bleek in Bleiswijk eenvoudig te kunnen. Maar het is maar een rekenvoorbeeld, laat ook Tennet weten. Burgemeester Van der Linden zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De gemeente Rotterdam sluit vanavond uit voorzorg delen van het centrum in verband met de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Vanaf 8:00 mag er geen verkeer meer in het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak. En ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zijn dicht. De gemeente laat weten dat de afsluitingen nodig zijn om eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. Na de winst van Marokko op Nederland afgelopen dinsdag stond op verschillende plekken in het centrum van de stad het verkeermuur vast. De aftrap tussen Marokko en Canada is vanavond om 7:00. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd om een deel van de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein te blokkeren. De demonstratie was vooraf verboden door burgemeester Dijksma. Toen vanmiddag 3 auto's het verkeer wilden stilleggen, greep de politie in. En demonstranten die op de vluchtstrook klaar stonden om de weg op te gaan, zijn aangehouden en afgevoerd. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Boten kunnen voorlopig niet door de sluis bij Zevenhuizen. De Zevenhuizen verlaat kampt met een technische storing. Het OG-maatschap van Schieland en de Krimpende Waard kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voor de sluis weer is gerepareerd. De sluis ligt op de vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottemeren. Vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Het weer, vriendelijk weer vandaag. Periode met zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt. Kan er ook wat regen gaan vallen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, af en toe zon. Dan blijft het wel droog. Tot morgen 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Kapelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3.
4: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

jezelf en volg je gevoel. Doe waarvan je denkt dat het goed is. Shine. Welkom in het weekend. Welkom bij een nieuwe aflevering van The X-Vibe. Mijn naam is Jesse en ik kijk je aan met mijn bedroom eyes.

Laverne komt uit Nederland, maar doet het goed in Amerika. Daar heeft hij aardig wat live shows gegeven. Onder andere in Las Vegas, San Francisco, New York. Het is een rising star, die Laverne. Dus we moeten hem in de gaten houden. Ik draaide zijn track Lose My Mind.

en nu dan krijg ik een leuke berichtjes binnen via Instagram of via dxy.nl voor mensen die dan naar deze show luisteren. Niet onderweg naar de nachtclub of tijdens het werken, maar in de sportschool. En dat kan ik me ook wel goed voorstellen.

emotionele impact op je gaat hebben. De nu volgende mededeling in dit radioprogramma. Hou je even vast, ga even zitten, maar het is alweer voorbij. Die X-Vibe zit er alweer op een uurtje lang. Al een elektronisch avontuur. Maar hou de radio gewoon lekker aan, want

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Burgemeester Van der Linden van Lansingerland ontkent dat er plannen zijn voor een mini-kerncentrale in Bleiswijk. In het dorp is onrust ontstaan nu netbeheerder Tennet Bleiswijk in een rapport noemt als mogelijke locatie voor een zogeheten Small Modular Reactor. Van der Linden zegt dat Lansingerland van niks weet. Tennet had van het kabinet de opdracht gekregen om te kijken naar waar het eenvoudigst mini-kerncentrales zijn aan te sluiten op het huidige stroomnet. Dit omdat het te ingewikkeld is om grote kerncentrales in het hoogspanningsnet op te nemen. Het bleek in Bleiswijk eenvoudig te kunnen. Maar het is maar een rekenvoorbeeld, laat ook Tennet weten. Burgemeester Van der Linden zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De gemeente Rotterdam sluit vanavond uit voorzorg delen van het centrum in verband met de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Vanaf 8 uur mag er geen verkeer meer in het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak. En ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zijn dicht. De gemeente laat weten dat de afsluitingen nodig zijn om eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. Na de winst van Marokko op Nederland afgelopen dinsdag stond op verschillende plekken in het centrum van de stad het verkeermuur vast. De aftrap tussen Marokko en Canada is vanavond om 7 uur. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd om een deel van de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein te blokkeren. De demonstratie was vooraf verboden door burgemeester Dijksma. Toen vanmiddag 3 auto's het verkeer wilden stilleggen, greep de politie in. En demonstranten die op de vluchtstrook klaar stonden om de weg op te gaan, zijn aangehouden en afgevoerd. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Boten kunnen voorlopig niet door de sluis bij Zevenhuizen. De Zevenhuizen verlaat kampt met een technische storing. Het OG-maatschap van Schieland en de Krimpende Waard kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voor de sluis weer is gerepareerd. De sluis ligt op de vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottemeren. Vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Het weer, vriendelijk weer vandaag. Periode met zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt. Kan er ook wat regen gaan vallen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, af en toe zon. Dan blijft het wel droog. Tot morgen 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

DJ Mark van Dalen hier. Welkom bij een nieuw uur MVD Mix. Heel veel plezier iedere week. De MVD Mix op jouw favoriete station. Enjoy the ride en zet hem een tandje harder.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Burgemeester Van der Linden van Lansingerland ontkent dat er plannen zijn voor een mini-kerncentrale in Bleiswijk. In het dorp is onrust ontstaan nu netbeheerder Tennet Bleiswijk in een rapport noemt als mogelijke locatie voor een zogeheten Small Modular Reactor. Van der Linden zegt dat Lansingerland van niks weet. Tennet had van het kabinet de opdracht gekregen om te kijken naar waar het eenvoudigst mini-kerncentrales zijn aan te sluiten op het huidige stroomnet. Dit omdat het te ingewikkeld is om grote kerncentrales in het hoogspanningsnet op te nemen. Het bleek in Bleiswijk eenvoudig te kunnen. Maar het is maar een rekenvoorbeeld, laat ook Tennet weten. Burgemeester Van der Linden zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De gemeente Rotterdam sluit vanavond uit voorzorg delen van het centrum in verband met de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Vanaf 8 uur mag er geen verkeer meer in het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak. En ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zijn dicht. De gemeente laat weten dat de afsluitingen nodig zijn om eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. Na de winst van Marokko op Nederland afgelopen dinsdag stond op verschillende plekken in het centrum van de stad het verkeermuur vast. De aftrap tussen Marokko en Canada is vanavond om 7 uur. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd om een deel van de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein te blokkeren. De demonstratie was vooraf verboden door burgemeester Dijksma. Toen vanmiddag 3 auto's het verkeer wilden stilleggen, greep de politie in. En demonstranten die op de vluchtstrook klaar stonden om de weg op te gaan, zijn aangehouden en afgevoerd. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Boten kunnen voorlopig niet door de sluis bij Zevenhuizen. De Zevenhuizen verlaat kampt met een technische storing. Het OG-maatschap van Schieland en de Krimpende Waard kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voor de sluis weer is gerepareerd. De sluis ligt op de vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottemeren. Vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Het weer, vriendelijk weer vandaag. Periode met zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt. Kan er ook wat regen gaan vallen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, af en toe zon. Dan blijft het wel droog. Tot morgen 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3

0: brandende track was dit in de jaren 90 van de vorige eeuw. En eigenlijk nog steeds, want we hebben hem veel te lang niet gehoord. Wij hadden zoiets van laten we On Fire eens even beginnen met een Ultimate Classic. Nou, dat is wel gelukt, denk ik. Lekker. We zijn begonnen met Renegade Master van The Wild Child.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
2: The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
2: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met dit weekend nieuwe muziek van Michel de Heij en Job de Jong, Nick Curly, maar ook Peggy Goo, Rick Silva, Axwell en Bon.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Burgemeester Van der Linden van Lansingerland ontkent dat er plannen zijn voor een mini-kerncentrale in Bleiswijk. In het dorp is onrust ontstaan nu netbeheerder Tennet Bleiswijk in een rapport noemt als mogelijke locatie voor een zogeheten Small Modular Reactor. Van der Linden zegt dat Lansingerland van niks weet. Tennet had van het kabinet de opdracht gekregen om te kijken naar waar het eenvoudigst mini-kerncentrales zijn aan te sluiten op het huidige stroomnet. Dit omdat het te ingewikkeld is om grote kerncentrales in het hoogspanningsnet op te nemen. Het bleek in Bleiswijk eenvoudig te kunnen. Maar het is maar een rekenvoorbeeld, laat ook Tennet weten. Burgemeester Van der Linden zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De gemeente Rotterdam sluit vanavond uit voorzorg delen van het centrum in verband met de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Vanaf 8 uur mag er geen verkeer meer in het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak. En ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zijn dicht. De gemeente laat weten dat de afsluitingen nodig zijn om eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. Na de winst van Marokko op Nederland afgelopen dinsdag stond op verschillende plekken in het centrum van de stad het verkeermuur vast. De aftrap tussen Marokko en Canada is vanavond om 7 uur. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd om een deel van de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein te blokkeren. De demonstratie was vooraf verboden door burgemeester Dijksma. Toen vanmiddag 3 auto's het verkeer wilden stilleggen, greep de politie in. En demonstranten die op de vluchtstrook klaar stonden om de weg op te gaan, zijn aangehouden en afgevoerd. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Boten kunnen voorlopig niet door de sluis bij Zevenhuizen. De Zevenhuizen verlaat kampt met een technische storing. Het OG-maatschap van Schieland en de Krimpende Waard kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voor de sluis weer is gerepareerd. De sluis ligt op de vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottemeren. Vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Het weer, vriendelijk weer vandaag. Periode met zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt. Kan er ook wat regen gaan vallen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, af en toe zon. Dan blijft het wel droog. Tot morgen 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3.

0: Ja, dat geheugen wordt gewoon weer even lekker opgefrist, hè. Dat doen we elk weekend aan het begin van elk uur van On Fire vissen we dat geheugen even lekker op. Met een classic waarvan je denkt, wow, veel te lang niet gehoord, man. Nou, dit was er wel weer eentje waarvan ik denk, ja, die mocht wel weer eens een keertje, want blijft het toch een eerlijke plaats. Blunted Dummies aan het begin van uur 2 van On Fire. Je hoorde House for All.
1: It's going on the air. 5, 4, 3, 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van Michel de Heij en Job de Jong, Nick Curly. En ook de nieuwe van Peggy Goo, Rick Silva, Axwell en Bonnie. En ook nog Joris

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Burgemeester Van der Linden van Lansingerland ontkent dat er plannen zijn voor een mini-kerncentrale in Bleiswijk. In het dorp is onrust ontstaan nu netbeheerder Tennet Bleiswijk in een rapport noemt als mogelijke locatie voor een zogeheten Small Modular Reactor. Van der Linden zegt dat Lansingerland van niks weet. Tennet had van het kabinet de opdracht gekregen om te kijken naar waar het eenvoudigst mini-kerncentrales zijn aan te sluiten op het huidige stroomnet. Dit omdat het te ingewikkeld is om grote kerncentrales in het hoogspanningsnet op te nemen. Het bleek in Bleiswijk eenvoudig te kunnen. Maar het is maar een rekenvoorbeeld, laat ook Tennet weten. Burgemeester Van der Linden zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De gemeente Rotterdam sluit vanavond uit voorzorg delen van het centrum in verband met de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Vanaf 8 uur mag er geen verkeer meer in het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak. En ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zijn dicht. De gemeente laat weten dat de afsluitingen nodig zijn om eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. Na de winst van Marokko op Nederland afgelopen dinsdag stond op verschillende plekken in het centrum van de stad het verkeermuur vast. De aftrap tussen Marokko en Canada is vanavond om 7 uur. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd om een deel van de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein te blokkeren. De demonstratie was vooraf verboden door burgemeester Dijksma. Toen vanmiddag 3 auto's het verkeer wilden stilleggen, greep de politie in. En demonstranten die op de vluchtstrook klaar stonden om de weg op te gaan, zijn aangehouden en afgevoerd. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Boten kunnen voorlopig niet door de sluis bij Zevenhuizen. De Zevenhuizen verlaat kampt met een technische storing. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voor de sluis weer is gerepareerd. De sluis ligt op de vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottermeren. Vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Het weer, vriendelijk weer vandaag. Periode met zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt. Kan er ook wat regen gaan vallen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, af en toe zon. Dan blijft het wel droog. Tot morgen 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
3: Next hour, you will experience the energy of trance music. This is Energy of Trance with your host, DJ Bastique.
4: Welcome to episode 408. I am Bastique. Thank you for tuning in. In the next hour, we'll be energy of trance music. Weekend boost. This week, great start. The extended mix of Antidote with Rob Jansen. Next, Raimundo extended remix of In My Heart, the Aldor Epiotr, followed by Take Note with Disconnect. And of course, a special track of the week and a lot more great tracks select for you. Hope, enjoy, and stay tuned.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Burgemeester Van der Linden van Lansingerland ontkent dat er plannen zijn voor een mini-kerncentrale in Bleiswijk. In het dorp is onrust ontstaan nu netbeheerder Tennet Bleiswijk in een rapport noemt als mogelijke locatie voor een zogeheten Small Modular Reactor. Van der Linden zegt dat Lansingerland van niks weet. Tennet had van het kabinet de opdracht gekregen om te kijken naar waar het eenvoudigst mini-kerncentrales zijn aan te sluiten op het huidige stroomnet. Dit omdat het te ingewikkeld is om grote kerncentrales in het hoogspanningsnet op te nemen. Het bleek in Bleiswijk eenvoudig te kunnen. Maar het is maar een rekenvoorbeeld, laat ook Tennet weten. Burgemeester Van der Linden zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De gemeente Rotterdam sluit vanavond uit voorzorg delen van het centrum in verband met de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Vanaf 8 uur mag er geen verkeer meer in het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak. En ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zijn dicht. De gemeente laat weten dat de afsluitingen nodig zijn om eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. Na de winst van Marokko op Nederland afgelopen dinsdag stond op verschillende plekken in het centrum van de stad het verkeermuur vast. De aftrap tussen Marokko en Canada is vanavond om 7 uur. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd om een deel van de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein te blokkeren. De demonstratie was vooraf verboden door burgemeester Dijksma. Toen vanmiddag 3 auto's het verkeer wilden stilleggen, greep de politie in. En demonstranten die op de vluchtstrook klaar stonden om de weg op te gaan, zijn aangehouden en afgevoerd. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Boten kunnen voorlopig niet door de sluis bij Zevenhuizen. De Zevenhuizen verlaat kampt met een technische storing. Het OG-maatschap van Schieland en de Krimpende Waard kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voor de sluis weer is gerepareerd. De sluis ligt op de vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottemeren. Vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Het weer, vriendelijk weer vandaag. Periode met zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt. Kan er ook wat regen gaan vallen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, af en toe zon. Dan blijft het wel droog. Tot morgen 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Burgemeester Van der Linden van Lansingerland ontkent dat er plannen zijn voor een mini-kerncentrale in Bleiswijk. In het dorp is onrust ontstaan nu netbeheerder Tennet Bleiswijk in een rapport noemt als mogelijke locatie voor een zogeheten Small Modular Reactor. Van der Linden zegt dat Lansingerland van niks weet. Tennet had van het kabinet de opdracht gekregen om te kijken naar waar het eenvoudigst mini-kerncentrales zijn aan te sluiten op het huidige stroomnet. Dit omdat het te ingewikkeld is om grote kerncentrales in het hoogspanningsnet op te nemen. Het bleek in Bleiswijk eenvoudig te kunnen. Maar het is maar een rekenvoorbeeld, laat ook Tennet weten. Burgemeester Van der Linden zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De gemeente Rotterdam sluit vanavond uit voorzorg delen van het centrum in verband met de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Vanaf 8 uur mag er geen verkeer meer in het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak. En ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zijn dicht. De gemeente laat weten dat de afsluitingen nodig zijn om eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. Na de winst van Marokko op Nederland afgelopen dinsdag stond op verschillende plekken in het centrum van de stad het verkeermuur vast. De aftrap tussen Marokko en Canada is vanavond om 7 uur. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd om een deel van de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein te blokkeren. De demonstratie was vooraf verboden door burgemeester Dijksma. Toen vanmiddag 3 auto's het verkeer wilden stilleggen, greep de politie in. En demonstranten die op de vluchtstrook klaar stonden om de weg op te gaan, zijn aangehouden en afgevoerd. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Boten kunnen voorlopig niet door de sluis bij Zevenhuizen. De Zevenhuizen verlaat kampt met een technische storing. Het OG-maatschap van Schieland en de Krimpende Waard kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voor de sluis weer is gerepareerd. De sluis ligt op de vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottemeren. Vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Het weer, vriendelijk weer vandaag. Periode met zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt. Kan er ook wat regen gaan vallen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, af en toe zon. Dan blijft het wel droog. Tot morgen 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Burgemeester Van der Linden van Lansingerland ontkent dat er plannen zijn voor een mini-kerncentrale in Bleiswijk. In het dorp is onrust ontstaan nu netbeheerder Tennet Bleiswijk in een rapport noemt als mogelijke locatie voor een zogeheten small modular reactor. Van der Linden zegt dat Lansingerland van niks weet. Tennet had van het kabinet de opdracht gekregen om te kijken naar waar het eenvoudigst mini-kerncentrales zijn aan te sluiten op het huidige stroomnet. Dit omdat het te ingewikkeld is om grote kerncentrales in het hoogspanningsnet op te nemen. Het bleek in Bleiswijk eenvoudig te kunnen. Maar het is maar een rekenvoorbeeld, laat ook Tennet weten. Burgemeester Van der Linden zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De gemeente Rotterdam sluit vanavond uit voorzorg delen van het centrum in verband met de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Vanaf 8 uur mag er geen verkeer meer in het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak. En ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zijn dicht. De gemeente laat weten dat de afsluitingen nodig zijn om eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. Na de winst van Marokko op Nederland afgelopen dinsdag stond op verschillende plekken in het centrum van de stad het verkeermuur vast. De aftrap tussen Marokko en Canada is vanavond om 7 uur. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd om een deel van de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein te blokkeren. De demonstratie was vooraf verboden door burgemeester Dijksma. Toen vanmiddag 3 auto's het verkeer wilden stilleggen, greep de politie in. En demonstranten die op de vluchtstrook klaar stonden om de weg op te gaan, zijn aangehouden en afgevoerd. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Boten kunnen voorlopig niet door de sluis bij Zevenhuizen. De Zevenhuizen verlaat kampt met een technische storing. Het OG-maatschap van Schieland en de Krimpende Waard kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voor de sluis weer is gerepareerd. De sluis ligt op de vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottemeren. Vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Het weer, vriendelijk weer vandaag. Periode met zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt. Kan er ook wat regen gaan vallen.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Quinguero.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Burgemeester Van der Linden van Lansingerland ontkent dat er plannen zijn voor een mini-kerncentrale in Bleiswijk. In het dorp is onrust ontstaan nu netbeheerder Tennet Bleiswijk in een rapport noemt als mogelijke locatie voor een zogeheten Small Modular Reactor. Van der Linden zegt dat Lansingerland van niks weet. Tennet had van het kabinet de opdracht gekregen om te kijken naar waar het eenvoudigst mini-kerncentrales zijn aan te sluiten op het huidige stroomnet. Dit omdat het te ingewikkeld is om grote kerncentrales in het hoogspanningsnet op te nemen. Het bleek in Bleiswijk eenvoudig te kunnen. Maar het is maar een rekenvoorbeeld, laat ook Tennet weten. Burgemeester Van der Linden zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De gemeente Rotterdam sluit vanavond uit voorzorg delen van het centrum in verband met de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Vanaf 8 uur mag er geen verkeer meer in het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak. En ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zijn dicht. De gemeente laat weten dat de afsluitingen nodig zijn om eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. Na de winst van Marokko op Nederland afgelopen dinsdag stond op verschillende plekken in het centrum van de stad het verkeermuur vast. De aftrap tussen Marokko en Canada is vanavond om 7 uur. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd om een deel van de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein te blokkeren. De demonstratie was vooraf verboden door burgemeester Dijksma. Toen vanmiddag 3 auto's het verkeer wilden stilleggen, greep de politie in. En demonstranten die op de vluchtstrook klaar stonden om de weg op te gaan, zijn aangehouden en afgevoerd. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Boten kunnen voorlopig niet door de sluis bij Zevenhuizen. De Zevenhuizen verlaat kampt met een technische storing. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voor de sluis weer is gerepareerd. De sluis ligt op de vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottemeren. Vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Het weer, vriendelijk weer vandaag. Periode met zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt. Kan er ook wat regen gaan vallen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, af en toe zon. Dan blijft het wel droog. Tot morgen 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Burgemeester Van der Linden van Lansingerland ontkent dat er plannen zijn voor een mini-kerncentrale in Bleiswijk. In het dorp is onrust ontstaan nu netbeheerder Tennet Bleiswijk in een rapport noemt als mogelijke locatie voor een zogeheten Small Modular Reactor. Van der Linden zegt dat Lansingerland van niks weet. Tennet had van het kabinet de opdracht gekregen om te kijken naar waar het eenvoudigst mini-kerncentrales zijn aan te sluiten op het huidige stroomnet. Dit omdat het te ingewikkeld is om grote kerncentrales in het hoogspanningsnet op te nemen. Het bleek in Bleiswijk eenvoudig te kunnen. Maar het is maar een rekenvoorbeeld, laat ook Tennet weten. Burgemeester Van der Linden zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De gemeente Rotterdam sluit vanavond uit voorzorg delen van het centrum in verband met de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Vanaf 8:00 mag er geen verkeer meer in het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak. En ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zijn dicht. De gemeente laat weten dat de afsluitingen nodig zijn om eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. Na de winst van Marokko op Nederland afgelopen dinsdag stond op verschillende plekken in het centrum van de stad het verkeermuur vast. De aftrap tussen Marokko en Canada is vanavond om 7:00. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd om een